tanda tanda tanda jondo tanda jondo dimi tanda dimi keta keta tadi tanda tanda tanda jondo jondo tanda dimi keta keta tadi tanda jondo dimi tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tanda tan